0: Ek was Joe Dolan met More and More. Ek het nou eers gegaan gaan kers opsteek daar by Jannie om uit te vind waar is hierdie mark. Nou dit is in die dorp by die Bosveldsig Sake Sentrum en dit is in Marula straat in die Boedorp. Dit is die laaste aftrein na die Warmbad toe op die Bergepad. So daar het julle dit nou. Dit is die 30ste mei waar ons gaan, althans Jan, julle gaan daar so levendig uitsaai, van 8 die ochend tot 2 die middag, dan kan jy sommer daar gaan registreer. En dan het ook vir my advertentie gestuur, hy en Barbara Rye en Manny Jackson, Tommy Lann, Tinus Tielijn, Anton Fitchert en hy self, en dan die Radio Girls gaan optree in Polani Park. Nou, dit is op die Bronnepad by Naboomspruit, of op pad Naboomspruit toe. Ek dink dis daar waar lekker is ook is, want dis die Bronnepad. Die 4de Julie, van 10 uur tot laat, familie en muziekdag. Daar is een hektoegang van 100 rand, daar is een mechanical bull wat jylle kan ry vir 100 rand. Stalletjies kan gehuur word ook, daar is een kontant kroeg, grootpryse en speletjies. Kom geniet die dag saam met die gesin. Nou dis die 4de Julie, so dis nog een enkie. Maar vir jou uitveer, dan is dit ook al die 4de Julie. Die hoofkunstenaars is Barbara Rye en Manny Jackson. Maar natuurlijk gaan ons en Jannie ook daar optree. Maar ons sal dit weer onder julle aandag bring. Goed, kom ons gaan aan met die liedjes. Is afgekondig, John Edman, Patsy Cline. Kom, ons gaan sommer nog aan met die ander ook. Pussycat met My Broken Souvenirs. En dan die Archies met Sugar Sugar.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.

Daar sê hy, ek hoop die van die winters van Ierland het Sugar Sugar gehoor, want dis Hendrietta sy ultimate favorite hierdie ene. Ok, nou ja mense, so het ons aan die einde gekom van vanavond sê hiervan hou ek. Maar voor ek afsluit wil ek net gaan Helen sy boodskap hier so lees. En ek het een van Marai ook gekry. Helen het gesê dit het vandag, heel dag by hulle, vanoggend, hier het liggies gereen in Roodepoort. En sy sê, Marai se keuse is so mooi, ek geniet alles. En ja, ons het so paar liedjies bygesit, want Marai het net vir ons 19 gestuur. Sy sê, prachtig, dis nou, sugar, sugar, nou gaan ek lekker slaap. Ja, ek moes vir ietsie ingooi net om hulle so bykie wakker te kry, voor ons nou gaan afsluit. Maar baie dankie vir een en elkeen wat saam geluister het. Ibi, dankie ook vir jou stiekerboodskap, ek is blij jy het ook geniet. En alle ander mense wat vir ons boodskappe gestuur het en gesê het, hoe geniet hulle jou muziek. Goed, ek sluit af met een van Marai, Ken Mullen, sy my special prayer. Hiermee sê ek vir een goeie nacht, lekker slaap, die wat nou gaan slaap, en die wat nog wel wakker blijf, het tik nou Tuesday, jylle is welkom. Alright, tot ons weer donderdag aangesels met iets van alles, bly ingeskakel op Ramkat Radio, soos jylle nou al weet, is hier programme en muziek 24/7. Goeie nacht.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons Damse Gaanse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.za.

I lad lopos med tweetet av från DJ Jakes off. Sångsen av Stay Nasty. Ook een baie welkom vir Antoinette en Charles, daarvan ons hier. Ja, nee, nie die partij, maar ja. Hoop jylle vibe ook lekker saam.

Lekker loop hierdie oukie van Kid Cudi en David Guetta net hier op Techno Tuesdays. Volgende bietjie Paul van Dyk en dan 'n lekker remix daarvan Game of Thrones se theme song. En heel wat later so ietsie niets daarvan Jansen Wil Vibes met my blommetjie.

nou gaan ons bietjie laat loop met Eric Pryde se lekker remix daarvan, Levels van Avicii. Soos versoek daar van meneer Tron, dis nou Charles.

Didang vibe lekker. Manjo, al Erik praat so goed, vibe lekker. Net hier op Techno Tuesdays. Nou ja, ek het nou genoem daar so mondvol mense wat vandag verjaar. Onder andere, volgende som, so is hier al van Rian Benadi. Hy verjaar ook vandag. Dan deel hy ook sy verjaarsdag met Leonard Jansen van Rensburg, Lisa Venter, Bux van Vieren, Gerard Knoppe, Kloppers, Daniel Maria, George Mogenster, Esty van Rooyen en Judith Shelley. Baie geluk met allemaal van jylle se verjaarsdag. Wie sê Willem Strauss, mag het reen, daar waar jylle kamele wei. En ja, volgende, so ietsie geremix daar, dier Matthew. Ja, die dienste naam is net Matthew, maar is lekker bootleg mix daar van. Wat een bykie, net hier op Techno Tuesdays.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie, vat een bikkie vast.

hier gaan die dingen gebeuren. Met dat shit en die whip en die space ik get high. Met dat shit en die shit en die shit en die. Kom op, pak een biekje, pak een biekje, geer mij nog een biekje. Ik zoek nog deze, een leeg glas, een glas, die drop, nog een. Eet je mee, kom.

Lucky MTV Bootleg Remix van Pompey. Ina, Take My Hand en dan HBZ se Rave Ship. Nou ja, ietsje maar na uit te sien en dan Global DJ

Bacalar Derby Mix Fun Global DJs Fun Kids. You know, so biggie, blah blah blah. Kom ons maar, ons gaan met Backstreet Boys en dan gaan ons met Spiderweb Bites, Black Betty of a remix van hom. En dan Go Solo van Nightcore. Lekker vibe vanavond, net hier op Techno Tuesdays. Elke dinsdag aan, van 9 uur af.

0: Ik moet zeggen, ik denk ik ga nu slapen vanavond. Sorry om je plannen zo'n beetje te... Wat is Engels? Postpone.
1: Bla bla bla bla.

Nog zoiets hier also van HBZ, net hier op Techno Tuesday, is Remix van Katy Perry's Hot and Cold. Hierna Big Alan Walker en dan zoiets hier vir die country liefhebbers daar buiten.

Ok, voor ons nou raai country ookie gaan geniet, hier so bykie iets van Jansonville Vibes, song genaamd My Blommiekie. Kos oor wat die ookie.

Trek ons nou hier nou los, hier so met die, ek dink is Duits. Ek weet nie, klink nice. Hoop julle geniet dit saam met hier so op Deck Now Tuesdays. Nou ja, is nou hier aan die einde van my Deck Now Tuesday show. So hierna gaan ek julle groet met Can't Let You Go, Scared To Be Lonely van Martin Garrix, en dan soos ouder gewoonte, Bitter Sweet Goodbye.

Bakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en bakker op Ramkat Radio.

voor mij. En die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die dieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Stouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Rikki gestel van die evakuasiekant af, dis ver om te ry gesing deur Andries Hendrik, of wel, Pogter sê van, so, ja, lekker ou evakuasiekie nie.
1: Ja, ons het een lekker paar evakuasiekies, partij so'n bykie opgejazz, soos hulle sê,
0: nee, maar, ons moet,
1: is
0: een drive show.
1: Ja, is een levendige program vanmiddag.
0: Is een drive show, hoekom moet jy nou afgegaan, jy moet nie afgaan nie, ga dan. Hooggeval is nie goed, hy dan daar inkry, dan is hy daar, recht, dis TikTok wat nou wil vir ons ontvoeter hier so, en daar gaan hy weer, hallo julle, welkom terug. Anyway, op die 7 Mei 1824, 202 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom daar een liedjie uit. Hy is geskryf deur Ludwig van Beethoven.
1: Okay.
0: Sy symfonie nummer 9.
1: Ja.
0: Nou, dikwijls beskou as sy grootste werk ooit met een koorfinale gebaseerd op Friedrich Schindler sy gedig uit aan Ode aan die Vreugde, Ode Joy.
1: Ja.
0: En die word in die theater Amkartnernor. In Wien, Oostenryk, wat hy word nou gepremeer die dag, ja. 7 Mei, 2 jaar terug. En omdat hier nou draaf so is, ons een bykie gaan soek waar so, bykie iets happy of iets bykie meer... Funky van hom, of ek meer opgejazz.
1: Ja.
0: So, die liekie het baie verskillende weergawe is van woorde wat by hom pas. En, ja, ons doen vandag so, ek het as ek muziek so, het is nie so hier nie.
1: Goed, vreemd, maar goed.
0: Het jou ooit die ingehoor. Enjoy.

0: Lekker geweest, daar gesing geweest, deur Steve Volgmeier geweest, daar een ou bles lekker geweest, ryk na die sterre op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Hallo.
0: Het jy gisteravond Lotto gespeel?
1: Nee, het ek maar net. Het ek maar net.
0: As jy het en jy gekies, was die nommer geweest, of was jy weet jy iwerse. Het nog geweest, oi, 6, 8, 23, 40, 42, 44 en die bonusnommer, denk ek, is 10 geweest. Nee?
1: Ja, ja.
0: Nou, as jy dit gespeel het, daar het een ou dit gespeel. Gisteravond. Listen properly, ne?
1: Listen properly, kan jy die bedrag lees.
0: Hy het gewen 100,644,721 rand en 10 sent gewen.
1: Jeeuw.
0: Oor 100 miljoen gewen.
1: Wat maak mens met al die geld?
0: Betaal die skuld en die rest kan wacht.
1: Spot jy my?
0: Nee, pak vir myself.
1: Goeie genade.
0: 100 miljoen rand gewen gisterand. Weet 100 miljoen rand gewen gisterand.
1: Meneer die 10 sent verkeer.
0: En 10 sent, en 10 sent.
1: Ja.
0: Want as een miljoen rand het, en die van 10 sent weg is in een miljoen nie.
1: Dis waar, ne?
0: Dit is 999999990.
1: Ja, dis in property.
0: Ja, properly. Nou, hy het 100 miljoen gewen, ne?
1: Jeeuw, Jannie.
0: Die voorstaande gitaar, ne? Ja, maar as hy een gitaar.
1: Ja, ja.
0: Ek het daar, die vorige eienaar, het hy moer groot treffer gehad.
1: Rooi kaart.
0: Sorry, kaart. Maar ek wil die, daar is vroeg, het die groot tripper gehad met die liekie, maar van ons een vetpijn om vir jou, Johan Brunner. En van die 100 miljoen, het hy net een gesoek.

0: Danny, ek wil nou nie brak nie, maar ek het daarom 6-0 agter my naam. Dat is nie 1 voor het nie, maar dit is 6-0.
1: Jy het meer as ek.
2: Ja, nee, brak. Het het vir jou weer, dat is daarom nog geen 0 beweer nie.
1: Ja, dit kom, maar dit kom.
2: Dit is nabij.
1: Dit kom.
2: Dit is vir jou weer.

0: Ja, nee. Je ziet al titels komen eens naar André Lewis. Ja, mijn zin is in Amerika. Dat is mijn hartje geworden. Mijn mis om. Bye bye, dankie. Dank je voor jou. Dank je voor jou, André. Even ons luisteren van onze TikTok Live hier op Ramkat Radio. In TikTok Live. Op je gewoon met die show donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Voor ons gaan naar Grans, lekker voor die week toe. Onthou jy, wel, ons gaan ons nou een beetje toe in van die jaar. We gaan af en toe Kaap toe. Maar ons gaan met die busie rijden, niet trein.
1: Ja, met die busie.
0: Ons gaan busie rijden, niet trein rijden.
1: Die blauw busie van jou.
0: Die blauw busie, ja.
1: Ja.
0: Die Jagkamboos bus.
1: Dat is net hy.
0: Ons vat Coke en Coke Zero en water zo.
1: Limonade
0: zo. Nou, dat is een ander ding wat aan de trein wat al die pad tot ook in die Kaap rij.
1: Oké, ek weet, dit is nie die Gautrein nie.
0: Want hy hier?
1: Ja, ja.

lachen nog voor ik aan verdween. Toen bedde je Rob, oor het was al ik aan ze ween. Had hij iedere elf van die wijn gedrunk, vraag ze samt nou weer die aap. Toen maak Rob, die partij was aan iets loop. Wat maak je driver, vraag ze samt, en is die nou die aap wordt rooi. Toen bedde je Rob, voor die driver het benoot.

0: Daar sy landry vier op die water, het homself verloor tot op die grond. Nou ja, allemaal wat nog op pad is huis toe, ek hoop julle het in een veilige en een lekker begin van die werksweek gehad. Ja, maandag is ons maar altyd die ding om eers afgeskop te kry en alles weer in plek te kry vir die werk. En dinsdag vang hy een bykie spoed, dan sit alweer lekker klein saterdag op een woensdag. Donderdag is het afdraan, hey, boemskela, en dan is het alweer naweek. En dan sê Rian Benade, as het naweek is, dan vat jy een bykie. Kom aan, chommies.
1: Hey, chommie.
0: Kom ons vat een bykie, vat een bykie.
1: Kom ons vat een bykie, vat een bykie. Gee my nog een bykie, ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bykie, vat een bykie vast.

dag. Als kappakouwe op die generaal, legende tot vandaag. Hij een generaal Beiers, is dier een rood blok verras. Lang laagde was zijn lang bomen toe, en zijn laatste woorden was.

Dan sy deur die stryd gewees daar, lekker enetjie wat ons na geluister het, van Higu. Man, ek wil nou graag die volgende mense allemaal welkom hier, het speciaal, ek moet sê vanavond is hier nogal heel wat nieuwe luisteraars ook wat inskakel, as gevolg van die onderhoud wat ek gaan hê met Dan Cobra later. Nou, van ons gereelde inluisteraars, André en Michel, dankie weer vir julle twee wat inluister. Renai Pretorius daarvan, my verkingse wereld. Dankie Renai, en soos ek net nou gesê het, ek gaan jou oma's boereraad vanavond ook een bykie voorlees vanavond. Vir Bets, dan se ma Bets, ek is seker, jy is ook ingeskakel. Baie welkom, as ek reg is, is het jou eerste keer wat jy ook na Ramkat Radio luister. Nou, nie op en nie hoor, luister maar gereeld vir ons. Nou vir my kinders, al drie van hulle, Stian, Rian en Christel, vir julle ook baie welkom. Karel en Lezaan daar van Centurion, Tony en Letty ook gereelde luisteraars, vir julle ook sê baie dankie na my Swaar Hans en Tersia, vir julle ook, dankie het julle ingeskakel het. En dan somme vir allemaal verder, wat saam ingeskakel het, daar is ook heel wat van ons oorseese luisteraars, wat vanavond ook inskakel, aangesien L.A. Cobra gereeld in Europa optree. Baie dankie vir julle ook, dis lekker dat ek weet, julle luister ook vanavond hier na ons op Ramkat Radio, internationale radiostasie wat rechtstreeks nou vanavond hier uitgesaai word. Die volgende liedjie wat ek gaan speel, is een sanger uit so een maand terug, as ek reg is, hier by Jagdkamp kom optree, en dit is Dion Groot. En van hom gaan ek speel, is die koel al deur die kerk. En dan net daarna moet ek sê, dit is nogal erg om op een saterdag aan Stoksiel alleen by die huis te sit, en David Kramer voel ook so. Hier gaan ons nou, is die koel al deur die kerk? Vraag hy.

Approach Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Dit was gewees When I'm Gone. Nou, volgende, met die, dis so baie rugby wat voorlee, vooral hierdie naweek. Nou, ek en Jannie is maar baie hartseer, want die Bulls, se game is 1 uur, en ons saai uit direct hier vanaf Bosveldsug, daar so winkelcentrum, en daar so boerenmark, en ons saai direct daarvan af uit, tot 2 uur die middag. Nou, so ons sal nie eers daar die wedstryd kan kyk nie, en ek dink allemaal weet al, ons is groot Bulls ondersteuners. So, daarom speel ek nou rugby hard van Teen Jordan, en direct daarna Angel of the Morning van Juice Newton. Rugby hard eerste, en dan Angel of the Morning. Luister lekker.

0: Ja, kom aan.
1: Ja, dat is mijn schoenen.
0: Aan nee, dat is jouw schoenen. Ja.
1: Och, lieve hel. Oké.
0: Kom maar, kom maar,
2: Let's go.
0: Assai! Yes! Welkom op mijn plaats, hè?
3: Wel dan.